0: TV 4 Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zou bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden er Palestijnen gedood. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanaf afgelopen avond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina met 4-1 te winnen. En het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag ook zon en wolken. Met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Tot 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Maar of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza. Maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Het AI-programma Cloud heeft per ongeluk 3 bedrijven gehackt. Het systeem van het Amerikaanse bedrijf Anthropic kreeg tijdens een test onbedoeld toegang tot het internet. Vorige week was er een soortgelijk incident bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Anthropic besloot naar aanleiding van dat incident hun eigen test te controleren en ontdekte de onbedoelde hacks bij andere bedrijven. Het AI-systeem wist binnen te dringen door de zwakke beveiliging van de slachtoffers. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als de poort naar de Europese Unie. En na tientallen jaren verdwijnt de geur van rotte vis uit een klein Canadees dorp. De stank kwam van een verlaten visfabriek waar 1,25 miljoen liter aan vissaus achterbleef. 200 vrachtwagens voeren de saus nu af naar een speciaal uitgegraven afvalput. Tot opluchting van de 300 inwoners van het Canadese dorpje. Het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 18. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. En ook vannacht hebben veel migranten geprobeerd binnen te komen. Ook bij een andere Spaanse exclave in Marokko, Melilla, zijn honderden migranten de grens overgestoken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich nu ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. Het weer droog en 17 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: Ja, la.
1: Dit zal 5 augustus vast beter klinken, hoop ik. Music Star en de Kidsdag van de Omme Bissing volg je woensdag 5 augustus de hele dag live bij RTV4. Bij ons proef je de sfeer en mis je niks van de Bissing, die al 470 jaar georganiseerd wordt. De Omme Bissing volg je natuurlijk bij RTV4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn er nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave, Melilla, zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en er een nieuwe politiemacht komt die de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza. Maar in de praktijk zijn er nog dagelijks aanvallen en worden Palestijnen gedood. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde er iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer droog en zo'n 17 graden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten is er kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de Spaanse exclave Ceuta zijn zeker 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden migranten de exclave te bereiken. Vanuit Marokko zijn er ook nog duizenden mensen onderweg naar de grens. Hamas gaat zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Volgens hem is er een akkoord over een einde aan de oorlog in Gaza. Maar bronnen zeggen tegen persbureau Reuters dat de Israëlische regering het akkoord nog niet ver genoeg vindt gaan. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman. Maar Slot zegt dat hij bij het Europese clubvoetbal wil blijven. En het weer, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af, met in het noord en oosten kans op regen. Het wordt 21 tot 30 graden.

0: weer. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Voor de grootste keuze.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl. EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een poging om de Spaanse enclave Ceuta te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Marokko heeft ook extra manschappen ingezet, ziet correspondent Samira Jadir.
3: Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die proberen die oversteek naar Ceuta te maken. Je ziet wel veel militairen hier, ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken en dat komt door de traangas.
2: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in de kelder van een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De brand is volgens persbureau ANP inmiddels geblust. Er is niemand gewond geraakt. Wel wordt er nog gewaarschuwd voor de rook. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Correspondent Sjoerd Den Daas plaatst er een kanttekening bij.
4: Dit wordt op dit moment de ether ingeslingerd door Donald Trump natuurlijk. Dit is de man die ook al een keer of 40 heeft gezegd dat de oorlog in Iran er bijna op zit. Op het gebied van Gaza zou ik dus nu ook wel voorzichtig zijn hier al te zware conclusies aan te verbinden. Dit blijft een social media post.
2: Israël vindt het plan volgens bronnen van persbureau Reuters niet ver genoeg gaan. Hamas zegt de plannen wel te steunen. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer in het noorden eerst bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Marokko zijn zeker 18 migranten om het leven gekomen toen ze de Spaanse enclave Ceuta probeerden binnen te komen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Israël heeft officieel nog niet gereageerd, maar zou het nog niet eens zijn met dat akkoord. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden.

0: TP-knieën. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Voor de grootste keuze

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: RTV 4 Nieuws.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland was deze maand 3,1% duurder vergeleken met een jaar eerder, blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie is daarmee weer wat gestegen. In juni was die nog 2,9%. Met name de prijzen aan de pomp zijn flink duurder geworden door de oorlog in het Midden-Oosten. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Daar is ook al veel politie in gezet, ziet correspondent Samira Jadir.
5: Vandaag hebben ze ook met traangas gespoten. Er zijn ook geluiden van dat het er soms hardhandig aan toe ging.
4: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. En eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ruim een jaar na het einde van zijn judo-carrière heeft Roy Meijer bekendgemaakt dat hij gaat kooivechten. De overstap naar MMA, Mixed Martial Arts, is een logische, vindt Meijer.
6: Want bij het MMA daar heb je heel veel voordeel bij een judo-achtergrond. Het enige wat je daar nog bij moet doen is goed leren slaan en trappen. En daar ben ik nou al enige tijd voor in voorbereiding.
4: Meijer debuteert op 26 september in Den Bosch. Tegen wie is nog niet bekend. Het weer in het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Ook daar later kans op een bui, eventueel met onweer. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is RTV 4.
8: De ochtend van RTV 4.
9: And you can dance for inspiration.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland is deze maand weer duurder geworden. De inflatie in juli was volgens het CBS 3,1% vergeleken met een jaar eerder. En dat is vrij hoog. Mensen betalen veel meer voor brandstof en energie sinds Amerika en Israël een oorlog in Iran begonnen. Zeker 18 mensen die vanuit Marokko zwemmend de Spaanse exclave Ceuta probeerden te bereiken zijn omgekomen. Het werd heel chaotisch toen ze over de grenshekken probeerden te klimmen. Het gaat vooral om jonge migranten die werk willen vinden in de EU. En in Kampen is vannacht brand uitgebroken in een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum. De brand begon in een kelder en is inmiddels geblust. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden.

0: Heb je even voor mij? Ja, la, la, la, la, la, la.
1: Dit zal 5 augustus vast beter klinken, hoop ik. Music Star en de Kidsdag van de Omme Bissing volg je woensdag 5 augustus de hele dag live bij RTV4. Bij ons proef je de sfeer en mis je niks van de Bissing, die al 470 jaar georganiseerd wordt. De Omme Bissing volg je natuurlijk bij RTV4.

0: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij de ANWB Alarmcentrale kwamen deze zomer al 330.000 meldingen binnen van Nederlandse vakantiegangers. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. Opvallend is de toename van medische hulpvragen. Mensen hadden onder meer buikproblemen, kneuzingen, infecties en oorontstekingen. Verder waren er weer meer pechgevallen, ook uit koelere landen zoals Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Ook Marokko grijpt in, zegt correspondent Samira Jadir.
3: Het is hier in Vnidek wel ontzettend druk. Het staat ook echt vol met mensen. Maar het is wel nu een stuk moeilijker om de grens te bereiken. We zien hier heel veel panzerwagens, Marokkaanse militairen rondlopen.
2: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de EU. De FIFA gaat door met het voorstel van voorzitter Gianni Infantino. Hij wil investeerders aantrekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw bedrijf dat de commerciële activiteiten rond onder meer de WK's gaat regelen. Commentator Anne de Jong vond vanochtend een statement van FIFA in zijn e-mail.
4: We bedoelden het allemaal niet zo. Het zit allemaal nog in een consultatiefase. Maar dat is dus verstoord door berichten in de media. Niemand gaat het voetbal verkopen. Dat was helemaal nooit het plan. Hoe hebben we dit ooit allemaal met z'n allen kunnen denken?
2: De Europese voetbalbond UEFA is kritisch en boycott daarom voorlopig FIFA-toernooien. Oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan van 1977 tot 1997. De verdediger behoorde tot de gouden generatie van Milan. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Baresi speelde ook 81 interlands voor Italië, waarmee hij in 1982 wereldkampioen werd. Baresi was al een tijd ziek, hij was 66 jaar. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Show.
5: Verkeer. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Knoopend Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer file, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: Weer.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen naar Ceuta of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er kwamen al zeker 19 mensen om het leven. FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Medewerkers van NS, streek en stadsvervoer leggen op 9 september 24 uur lang het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er zijn ook stakingen aangekondigd bij de havens, afvalverwerking en in de bouw. In Pakistan zijn 4 bergbeklimmers omgekomen in een lawine. Een groep van 10 klimmers was gisteren bezig met het beklimmen van een berg van ruim 8000 meter hoog toen ze in de lawine terechtkwamen en werden meegesleurd. Daarna begon een zoekactie. Inmiddels zijn 4 lichamen gevonden. Naar de 6 anderen wordt nog gezocht. Bij de groep van 10 was ook de wereldberoemde Britse klimmer Nirmal Purja, die ooit binnen 7 maanden de 14 hoogste toppen van de wereld beklom. Bij de ANWB Alarmcentrale zijn deze zomer al veel telefoontjes binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers die hulp nodig hebben. De teller staat nu op 330.000. Opvallend is het aantal medische vragen van mensen die ziek zijn. Verder neemt het aantal pechgevallen toe, ook in koelere Europese landen. Het weer, in het noorden wat buien, lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een lokale regenbui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is RTV 4.
2: De ochtend van RTV 4.

0: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
3: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. De Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. De Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al 19 mensen om het leven gekomen. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. De vakbond doet dat vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Medewerkers van NS en het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Aan de boulevard bij Vlissingen worden waarschuwingsborden geplaatst voor zwemmers. Vanwege springtij kan er een sterke stroming zijn. Als het laag water is aan de boulevard, zwemmen mensen dicht bij de vaargeul waar grote zeeschepen langs varen. Als mensen door de stroom worden meegetrokken, is het lastig om zelf weer veilig op de kant te komen. Vooral veel wind kan gevaarlijke stroming opleveren. Bij het strand, een stukje verderop in Vlissingen, geldt al langer een zwemverbod vanwege de sterke stroming. Uit de voetbalwereld komen veel verdrietige reacties op het overlijden van oud-voetballer Franco Baresi. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Die club laat weten dat Baresi het hart en de ziel van AC Milan belichaamde. Baresi was er onderdeel van de gouden generatie. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Ruud Gullit heeft een foto van hen twee op Instagram geplaatst met de tekst "Voor altijd mijn aanvoerder". Baresi was al een tijd ziek. Hij was 66 jaar. Het weer. In het noorden wat buien. Lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens staat 2 kilometer file bij de Duitse grens. De vertraging is een kwartier. A12 Arnhem-Duitse grens, 25 minuten vertraging tussen Zevenaar en Duitsland. Daar staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

Dit zal 5 augustus vast beter klinken, hoop ik. Music Star en de Kidsdag van de Omme Bissing volg je woensdag 5 augustus de hele dag live bij RTV4. Bij ons proef je de sfeer en mis je niks van de Bissing, die al 470 jaar georganiseerd wordt. De Omme Bissing volg je natuurlijk bij RTV4.

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Treinpersoneel en medewerkers van het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er rijden nog steeds veel vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug bij Gorinchem. De afgelopen dagen waren het er zeker 8000. Een groot deel daarvan had een buitenlands kenteken en kan niet worden beboet, zegt Rijkswaterstaat. Nederlandse overtreders krijgen wel een boete. Vrachtwagens mogen niet meer over de brug in de A27, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK. Eerder wezen ook de bonden van Midden- en Noord-Amerika de plannen resoluut af. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK te beheren en daarvan aandelen verkopen. Voetbalbonden vinden dat daarmee de commercie uit de hand loopt. De tegenstanders van het plan hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. In een bibliotheek in Australië is een boek 150 jaar te laat teruggebracht. De man die het kwam inleveren denkt dat zijn bedovergrootvader degene was die het boek had geleend. Het boek was ingemetseld in de schouw. Daar heeft de man het gevonden. De boete voor het te laat terugbrengen was inmiddels opgelopen tot zo'n 17.000 euro, maar die hoeft niet te worden betaald. Het boek Antiquities of Athens is inmiddels tentoongesteld in de Australische bibliotheek. Het weer. In de noordelijke helft van het land komen buien voor. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
3: Het Amazing Menu.

Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Personeel in het openbaar vervoer legt op woensdag 9 september het werk neer. FNV heeft de staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt 24 uur en geldt voor het hele OV. Tienduizenden migranten die de EU proberen te bereiken zijn de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Veel van hen komen zwemmend of per boot en klimmen dan over de hekken. 18 mensen zijn verdronken. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK om investeerders aan te trekken. De tegenstanders hebben nu een ruime meerderheid.

0: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Spaanse media melden dat de afgelopen 24 uur... tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn gekomen. Worden aantallen gemeld tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de EU proberen binnen te komen. Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al zeker 18 mensen om het leven gekomen. Zij zijn verdronken. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft een evenement afgelast omdat er ook Israëlische universiteiten aan mee wilden doen. De finale van het EK debatteren gaat vanavond daarom niet door. En volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Tivoli dacht eerst dat de Israëlische studenten op persoonlijke titel zouden meedoen, maar ze blijken dat namens hun Israëlische universiteit te doen. Een topadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino is opgestapt vanwege de omstreden plannen voor het WK voetbal. Deze week lanceerde Infantino het plan om het WK te laten beheren door een commercieel bedrijf en aandelen daarvan te willen verkopen. Daarop volgde een storm van kritiek. De topadviseur zegt dat hij niet langer kan toekijken hoe de FIFA overweegt een aandeel in het WK te verkopen. Inmiddels heeft een ruime meerderheid van de FIFA-landen zich tegen het plan van Infantino gekeerd. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. De afgelopen dagen zijn duizenden buitenlandse chauffeurs van vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Ze kregen geen boete vanwege de regelgeving. Ook reden honderden Nederlandse chauffeurs over de brug bij Gorinchem. Zij worden wel beboet. Het weer. In de noordelijke helft van het land buien. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
1: Het Amazing Menu.

0: RTV+ en online.
1: RTV4.
2: Glazen wassen nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenhandonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodental van de bestorming van Ceuta is opgelopen naar 34. Dat melden de autoriteiten van de Spaanse exclave bij Marokko. De afgelopen dag zijn ongeveer 60.000 mensen Ceuta binnengetrokken. Veel jonge migranten zien het kleine stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika als poort naar de Europese Unie. Ze hopen een verblijfsvergunning te krijgen waarmee ze verder door de EU kunnen reizen. De migranten zwemmen, pakken een boot of klimmen over de hekken. Het merendeel van de doden zou zijn verdronken. Vanwege de chaotische situatie is in Ceuta het Spaanse leger ingezet. Op de A12 bij Babberich, vlakbij de Duitse grens, is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij zijn 6 gewonden gevallen. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. De A12 richting Duitsland is tijdelijk dicht. Dit jaar waren er al 2 kettingbotsingen op dezelfde weg. 1 automobilist kwam om het leven. Waarschijnlijk hebben de ongelukken te maken met de Duitse grenscontroles. De burgemeester van Doetinchem riep de Duitse grensgemeente al eerder op om daarmee te stoppen. Een debatevenement in Tivoli-Vredenburg in Utrecht is vanavond afgelast omdat er Israëlische universiteiten aan mee zouden doen. Eerder dacht Tivoli dat de studenten op persoonlijke titel meededen, maar dat bleek niet zo te zijn. En dat gaat volgens het Utrechtse podium in tegen de culturele boycot die is ingesteld tegen Israël. Een piloot uit Maleisië is opgepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een passagiersvlucht van Malaysia Airlines naar Jakarta gevlogen en werd daar op de luchthaven aangehouden. De pillen zaten in losse zakken in zijn handbagage en de man was zelf ook onder invloed van drugs. De Indonesische politie denkt dat hij onderdeel is van een internationaal drugssyndicaat. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: Studio Paard.
6: Yes, yes, een hele goede middag. Het is Studio Paard, wij luisteren met zometeen Nicky Jor onderweg. Maar eerst Sia, dit is Clap Your Hands.
0: RTV 4, goedemiddag.

Yes, yes, een hele goede middag. Leuk dat je erbij bent. Het is de vrijdagmiddag van RTV 4 Studio Paard. Wat ben je aan het doen op dit moment? Ik ben daar heel erg nieuwsgierig naar. Laat het vooral van weten. Kan via een berichtje naar de studio. Via rtv4.nl/app. Dan komt het hier binnen. En dan als je een plaatje bij je stuurt, bijvoorbeeld. Een leuk plaatje. Dan bedoel ik een leuke track. Stuur het door. Dan draai ik hem zo meteen voor jou. Het is vandaag Internationale Dag van de Afrikaanse Vrouw. Het is vandaag ook Internationale Dag van de Boswachter. En we staan vandaag nog even stil bij Dag van de Systeembeheerder. Dus daar eventjes een momentje voor rust voor innemen. Hebben we dat ook weer gehad? Kunnen we door met de muziek? Ik heb zometeen voor je weer een leuk feitje over geiten. Naar Post Malone. Heb je

0: Buffalo Morgan Wallen en I Had Some Help.
1: Feiten over geiten.
0: De meest onzinnige feitjes om rustig jouw weekend tegemoet te gaan. Het is vandaag dag van de boswachters, dus daarom dacht ik even een leuk feitje over de natuur. Wist je bijvoorbeeld dat bomen met elkaar communiceren via geurstoffen in de lucht en ondergrondse netwerken van schimmels? Ze praten dan niet letterlijk met elkaar, maar wisselen wel op deze manier signalen en voedingsstoffen met elkaar uit.

Dit zal 5 augustus vast beter klinken, hoop ik. Music Star en de Kidsdag van de Omme Bissing volg je woensdag 5 augustus de hele dag live bij RTV4. Bij ons proef je de sfeer en mis je niks van de Bissing, die al 470 jaar georganiseerd wordt. De Omme Bissing volg je natuurlijk bij RTV4.

Ik kan wel stellen dat de volgende twee artiesten die ik zo ga draaien een droomkoppel is. En dan heb ik het niet over de liefde, maar over de muziek. Want ik denk dat ik nog nooit zo vaak een artiest heb gezien die samen met een DJ, dus een zangeres, samen de studio zijn ingedoken. Ik heb het over David Guetta en Sia. Ze brachten al eerder Let's Love, Flames, She Wolves Falling to Pieces. En zo kan ik het lijstje nog langer maken met een uur aan muziek van dit droomduo. En hier begon het allemaal mee. Tantanium, David Guetta en Sia, nu bij

0: Talk Talk. And It's My Life hoorde je hier bij RTV 4.
1: RTV 4, streeknieuws.
0: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtdal. Door de warmte en droogte groeit de kans op blauwalg, vooral in stilstaand water. Vermijd contact met water dat groen of troebel lijkt. En blauwalg kan gezondheidsklachten veroorzaken bij mensen en bij honden. Zwem daarom alleen in officiële zwemlocaties en controleer vooraf de actuele waterkwaliteit. Dat kan onder andere in de zwemwateren app. En de vechtsomp in de Gamsberger in Gamsbergen heeft de 30.000ste vaargast verwelkomd. 10 jaar na de waterlating kreeg Astrid Jongendijk bloemen en een aandenken. De stichting is trots op de mijlpaal en bedankt alle vrijwilligers die de vechtsomp, de historische somp, al jaren staande en draaiende houdt. En bij een ernstig ongeluk gisteren op de N48 bij Bouwbrug is 1 persoon overleden. De vrachtwagen en een personenbusje kwamen elkaar in botsing. En 6 inzittenden die in een busje zaten, ze raakten gewond en zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De weg was langere tijd afgesloten voor politieonderzoek. Kijken we naar het weer. Vanmiddag is fris met 10 tot 12. Of morgen is het fris met 10 tot 12 graden. De start in ieder geval fris. Later morgen dan is het vooral 24 tot 25 graden. Veel zon, weinig wind. En zondag dan is er, doet de naam in ieder geval zich eer aan. Zondag iets warmer dan met 26 tot 29.

0: Twice.
1: Shaboozy! En je hoorde Blink Twice, daarvoor nog Adele en Water Under the Bridge.
0: Time flies, so don't blink twice.
1: En zometeen gaan we hier weer lekker muziek dobbelen. Waar je op terecht gekomen? Je hoort het zometeen aan deze van Ilse.

0: Ilse de Lange en je hoort de Changes hier bij RTV 4.
1: De muziekdobbel.
2: Muziekdobbel.
0: Ik heb hier weer naast me liggen. Het is de Groene Vechtel FM dobbelsteen. Zei ik het nou? De Groene Vechtel FM dobbelsteen? De Groene RTV 4 dobbelsteen. Hij heeft de nummer 1 tot en met nummer 6 op zich staan. En ieder nummer is een genre gekoppeld en een bijpassend track binnen dat genre. Wat we gaan dobbelen, gaan we draaien. En ja, als luisteraar mag er een nieuwe opzetten. Dat is de vraag. Welke gaat worden? Nou, nummer 1 is een genre rock, alternatief en gitaar. Op dit moment Kensington in a Moment.
1: 1.
0: Oh, lekker plaatje. A Moment, Kensington.
1: 2.
0: Nummer 2 is de Charanea's product, Het Goede Doel en Eenvoud.
1: 3.
0: En nummer 3 is de Chara Pop, Miss Montreal. Daar zit ook Just a Flirt.
1: 4.
0: Nummer 4, het Chara Classic Citric Ashley, Never Gonna Give You Up.
1: 5.
0: Nummer 5, Mr. Battle Weasel op het genre dance. And it's not right, but it's okay.
1: 6. For the land, the call killer,
0: and the lord of... En nummer 6 is een vrije keuze. Kingfisher en Killer.
1: De muziekdobbel.
2: Muziekdobbel.
0: Maar goed, nu is de vraag. Waar gaat hij op terechtkomen? Is het 1, 2, 3, 4, 5? Of toch nummer 6? Ik moest hem er even bij pakken. Hij lag wat verder weg dan ik had gedacht. Maar we gaan gooien in 3, 2, 1. Hij gaat door de studio heen en hij komt terecht op...
1: Op welk nummer is de muziekdobbel deze week gevallen?
0: Nummer 5, het genre dance. Daar staat op dit moment Mr. Belt the Weasel. It's not right, but it's okay. Maar de vraag is, welke dance track moet erop terugkomen? Stuur het door. Dat kan via rtv4.nl/app. It's not...

0: Mr. Bell, de Weasel, en it's not right, but it's okay. Hoor je op nummer 5 in de muziekdobbel.
1: De muziekdobbel.
2: Muziekdobbel.
0: Maar goed, nu is de vraag, waar moest al terugkomen? En Marie kwam met deze van Lost Frequencies en Zonderling.
3: Take a love to go.
0: Staat bij deze dus op de muziekdobbel op nummer 5. En wie weet wat die komende vrijdag alweer gedobbeld in Studio Paard. Hier op de vrijdagmiddag van RTV 4. Hey, hallo, het is Studio Paard waar je luistert met nieuwe muziek van Blank zometeen. Maar eerst sneller, dit is Laat het licht aan.

Blanks bij RTV 4. En you know what you do to me. Het is RTV 4 Studio Paard waar je luistert hier op de vrijdagmiddag. Hey, kan ik iets voor je betekenen, muzikaal gezien bijvoorbeeld? Laat het maar gewoon even weten. Dat kan via een berichtje naar de studio, rtv4.nl/app. Dus kreeg een berichtje binnen van Tom. Of ik zometeen Sick Individuals en Ella Farber My Life wil draaien. Nou, die ga ik zometeen voor je regelen. Maak je maar geen zorgen. Eerst The Kings of Leon voor je. Dit is Waste a Moment bij RTV 4. Oh no.

0: Radiopaard.
1: RTP 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez noemt de situatie in Ceuta een schending van de territoriale integriteit. Hij ziet mensensmokkelaars als de schuldigen achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave in Marokko. Zo'n 60.000 migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt. Vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste verdronken. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden. De burgemeester van Ceuta noemt de situatie in zijn stad onhoudbaar. Het fatbikeverbod in Enschede en Amsterdam is tot nu toe een succes, zeggen de gemeenten. Het zijn de eerste steden met een fatbikeverbod. In Amsterdam werden 94 bekeuringen uitgedeeld en in Enschede 9. De gemeenten zeggen ook dat ze positieve reacties krijgen van inwoners en andere weggebruikers. Veel andere gemeenten willen ook iets doen tegen bestuurders van fatbikes, die vaak veel te hard rijden en gevaarlijke situaties veroorzaken. Maar die gemeenten wachten landelijke regels af. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het is voor het eerst dat een rechter in Europa tot zo'n oordeel komt. FIFA-baas Infantino is een belangrijke adviseur kwijtgeraakt vanwege zijn plannen met het WK voetbal. Infantino wil het kampioenschap onderbrengen bij een commercieel bedrijf en aandelen gaan verkopen, maar hij krijgt daarop veel kritiek. Naast de opgestapte adviseur is ook een meerderheid van de landen die zijn aangesloten bij de FIFA tegen. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Yes, Dorien, dankjewel. Situatie dan op de weg. 1 file gemeld. De A28 tussen Amersfoort en Zwolle, tussen Harderwijk, Zuid en Harderwijk. 3 kilometer, 13 minuten. Komt door een ongeluk, daar is de linkerrijstrook dicht.
0: Dit is RTV 4.
1: Studio Paard.
4: Ik heb zometeen voor je muziek van 21 Pilots. En ook de nieuwe van Hugo is onderweg. Dan deze van Netsky en de Digital Farm Animals en Rio.

0: 21 Pilots, right, bij NTV 4.
1: Studio Paard.
2: Ik, Mali Paard.
0: Yes, yes, een hele goede middag. Leuk dat je luistert naar Studio Paard hier bij NTV 4. En zomer gaan we even een belletje doen naar documentairemaker Judith Odink. Ze heeft een lokale documentaire gemaakt die dit weekend te zien is bij NTV 4 op tv. Dus we gaan er zometeen eventjes aan de tand voelen wat zij allemaal in die documentaire gaat bespreken. Nou, dat zometeen naar de muziek van Jugal. Dit is Jamaican Bam Bam.

0: John Doe. Zo weer een tijdje geleden dat ik deze gehoord heb. B.O.B. Priscilla en je hoorde John Doe hier bij RTV 4. En dit weekend is op de tv-zenders van RTV 4 een documentaire te zien van Judith Odink. De 27-jarige Luttenaar die maakt een documentaire over Wilfred de Ronde. Hij heeft al tientallen jaren een eigen autoherstelbedrijf, waarin zich hij helemaal richt op de Peugeot 205. En aan de telefoon hebben wij Judith. Goedemiddag, Judith.
1: Hallo.
0: En je bent op dit moment een hele rondtrip aan het maken door België.
1: Ja, vandaag is mijn laatste dag en nu reizen we naar huis.
0: Kijk, dus je bent in ieder geval op tijd om de documentaire zelf ook weer te zien.
1: Ja.
0: Want wat maakt Wilfred jou zo'n een bijzonder persoon?
1: Ja, ik denk vooral zijn eigenzinnigheid.
0: Toch wel?
1: Het is een man die echt zijn eigen wereld heeft gebouwd. En ja, ik ben daar nog heel erg naar op zoek, dus dat fascineert me heel erg. Hij is gewoon heel ver in dat proces van waar hoor ik thuis en wie ben ik. En iedere keer als ik daar kom, hebben we gewoon hele mooie gesprekken. Dus ik wilde dat graag vastleggen en delen.
0: En dat begrijp ik wel, ja. Want je hebt een documentaire gemaakt uit je eigen geboortestad, zeg maar. Je woont niet meer, of geboortedorp, je woont niet meer daar, toch?
1: Nee, ik woon momenteel in Zwolle.
0: Oké. Dus op zich nog wel in de buurt. Maar je hebt zelf ook een Peugeot 205, toch? Of niet meer?
1: Ja, nee, nog steeds, ja.
0: Daarmee trek je ook door België dan, of dat dan weer niet?
1: Ja.
0: Oh, leuk. Want jouw auto was ooit kapot gegaan en je kwam toen bij Wilfred terecht. Of hoe nemen we mee in het proces? Hoe het is ontstaan?
1: Nou ja, mijn auto komt er sowieso weg. Dus die is daar gekocht.
0: Oké.
1: En zo kennen we elkaar eigenlijk. En er gaat nog wel eens iets aan kapot. Of ik krijg zelf een ongeluk. Dat gebeurt ook nog wel eens. Dus dan kom ik daar regelmatig. En eigenlijk iedere keer als ik daar ben, kom ik gewoon achter dat hij heel bijzonder is. Gewoon als mens. Niet eens per se als garagehouder, maar gewoon als persoon.
0: Oké. En welke uitspraak van hem is jou het meest bijgebleven?
1: Ik denk, niet per se een uitspraak, maar ik denk het laatste gedeelte in de documentaire gaat hij wat dieper in over zingeving en waarom hij doet wat hij doet en waarom hij naar bepaalde dingen kijkt op een bepaalde manier. En ik denk dat dat gedeelte van wie hij is voor mij heel veel heeft uitgelegd van waarom hij doet zoals hij doet. Okay. En waarom hij met je omgaat op een bepaalde manier, ja.
0: Interessant. En dat hoop je uiteindelijk ook dat dat wordt meegegeven als mensen uiteindelijk de documentaire hebben gezien. Dat dat in ieder geval in de gedachten bijblijft bij de kijkers.
1: Ja, dat wel. Maar misschien ook wel als een uitnodiging om zelf ook af en toe door te vragen. Om nieuwsgierig te zijn naar iemand die je voor je hebt.
0: Want denk je dat dat te weinig gebeurt op dit moment?
1: Misschien wel te weinig. En niet per se omdat we allemaal met onszelf bezig zijn. Maar misschien eerder omdat we al gauw een oordeel hebben. Of al gauw denken van, jij bent er zo een. Of jij bent er zo een. En ik maak die fout zelf ook. Ik ben ook zo in het maken van een documentaire gestapt. Zo van, dan denk ik dat ik dit ga vinden. Maar uiteindelijk was dat niet zo. Dus het is voor mij een leerproces. En ik wil het eigenlijk heel graag meegeven.
0: Ja, precies. Ik vind het een mooie gedachte om daarbij stil te staan, zeg maar. Om daar verder over na te denken van, denk ook een keer aan anderen, zeg maar. Hoe zit die persoon in elkaar en dat soort dingen.
1: Ja, en klopt dat wel met wat ik over die persoon denk?
0: Ja, precies.
1: Of zit het toch een beetje anders? Ja.
0: Het is niet je eerste documentaire die je hebt gemaakt. Je hebt er al eerder eentje gemaakt over de buurt super in Lutten, in diezelfde plaats.
1: Ja.
0: Wat vind je zo aantrekkelijk aan het maken van lokale documentaires?
1: Ik heb een hele brede interesse en ik ben heel erg nieuwsgierig naar heel veel dingen. En daardoor kan ik eigenlijk helemaal niet kiezen wat ik wil worden. Maar als je documentairemaker bent, dan mag je in één keer overal vragen over stellen. En je mag alles filmen en je creativiteit kun je kwijt in de montage, in de edit, in hoe je het verhaal vertelt. Dus voor mij geeft het heel veel voldoening, omdat ik constant iets nieuws leer over een ander of over een bepaald onderwerp. En tegelijkertijd verbreedt het mijn eigen wereldbeeld.
0: Ja, precies. Dus echt de interesse die jij opeens in een bepaald onderwerp hebt, zeg maar. Zoals over de buurt, of nu dus over Wilfred.
1: Ja, dat mag dan gewoon even. Dan mag je helemaal induiken en uiteindelijk is het af en dan ga je weer wat anders doen. Ja, ik vind dat echt heel fijn.
0: Want heb je al een nieuw idee op het oog? Wat zal het volgende onderwerp zijn? Of heb je daar nog helemaal niet over nagedacht?
1: Jawel, ik heb genoeg ideeën, maar totdat ik ze heb uitgevoerd, hou ik die liever voor mezelf.
0: Oké. Ik vind het wel interessant om te horen hoe je zo opeens gefascineerd kan zijn over een bepaald onderwerp en dan daar gewoon een mooie docu over kan maken.
1: Ja.
0: Ik vind het leuk.
1: Nou, met Wilfred was het wel langer, maar het duurde even voor ik wist van, maar eigenlijk gaat het hier over. Het gaat helemaal niet over die autogarage, maar meer over hemzelf.
0: Ja, precies. Hem als persoon.
1: Ja.
0: Interessant. Interessant. Vind ik leuk te horen dat je zo op een bepaalde manier toch een toffe documentaire kan maken. En hij is dit weekend dus te zien bij Noos TV en bij Vechtal TV. Ieder even uur is hij te horen. Of te kijken daar. Dus ga hem vooral zien. En wil je nog iets meegeven aan de luisteraar?
1: Stel je voor, je kan hem niet kijken dit weekend. Dan kun je hem zien op mijn website, judithodink.nl.
0: Kijk.
1: Kun je hem altijd bekijken.
0: Dat is een goeie. Dus daar kan je hem ook nog online bekijken. Of inderdaad op de tv-kanalen dit weekend. Het hele weekend, zaterdag en zondag. Dus op Noos TV en Vechtal TV. En jullie, dankjewel voor je tijd. En geniet nog even van je vakantie op je laatste dag.
1: Ja, graag gedaan. Dankjewel.
0: Hoi.

0: was Roxy Dekker. En Superstar.
1: RTV 4, streeknieuws.
0: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtal. Door de warmte en droogte groeit de kans op blauwalg, vooral in stilstaand water. Vermijd contact met water dat groen of troebel lijkt. Blauwalg kan gezondheidsklachten veroorzaken bij mensen en honden. Zwem daarom alleen in de officiële zwemlocaties en controleer vooraf de actuele wateractiviteit in de app van Zwemwater. En de vechtzonbuit van Gramsberg heeft de 30.000ste vaargast verwelkomd. 10 jaar na de tewaterlating kreeg Astrid Jongendijk bloemen en een aandenken. De stichting is trots op de mijlpaal en bedankt vrijwilligers die de historische zomp al jaren draaiende houden. En bij een ernstig ongeluk op de N48 gisteren is 1 persoon overleden. Een vrachtwagen en een personenbusje kwamen met elkaar in botsing. 6 inzittenden van het busje raakten gewond. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De weg was langere tijd afgesloten door de politieonderzoek. En dan is het zover. We gaan weer eens bellen met onze weerman Jelle. Ik heb er zin in.

0: Terug van een wereldreis, hè Jelle?
1: Ja, zeker Rick, zeker Rick.
0: Hoe is het met je?
1: Ja, het gaat goed, dankjewel. Ja, we hebben een hele mooie reis gemaakt met de camper door Zuid-Europa, Marokko, Tunesië, Turkije. Vaak goed weer gehad, lekker gegeten, mooie dingen gezien en leuke mensen ontmoet. Dus dan kan het alleen maar goed gaan, toch?
0: Ja, toch, heerlijk. Heerlijk genoten zo te horen.
1: Absoluut, absoluut.
0: Kijk. En nu weer terug op de radio, dat vind ik toch wel fijn om, weer eens, om je ook hier weer te horen.
1: En, nou, dat vind ik wederzijds.
0: Nou kijk, dat is goed te horen. Want het weer, ja, laat ik zo zeggen, er is afgelopen half jaar genoeg gebeurd.
1: Ja, absoluut, absoluut. Het was een boeiende winter, niet per se veel te koud, maar er waren wel koude dagen en veel sneeuw. Nou ja, het voorjaar had een aantal hevige onweersbuien natuurlijk en nu een toch wel een redelijk droge zomer. Ja, daar kan ik je meer over vertellen.
0: Ja, daar ben ik toch wel heel benieuwd naar. Ik heb eigenlijk de tune al gestart. Ik ben even helemaal van apropos, dat ik het, nou ja, ze hebben een half jaar al niet gebeld. Dus zal ik hem dan maar even opnieuw even doen?
1: Helemaal goed, Rick.
0: Komt-ie.

0: Nou ja, je had het al over. Het is bijzonder droog. En ik heb vandaag voor het eerst een flinke regenbui gezien.
1: Ja, dat klopt. Ja, die trok vlak langs eigenlijk bij jou, denk ik. Denk er net niet over.
0: Nee, klopt. Hè. Ik heb in ik kreeg een video van Mijke, van mijn vriendin, dat het in om een goede keer ging.
1: Ja, precies. Daar trok hij nog overheen. Uiteindelijk is die bui Duitsland ingetrokken. En dat waren toch wel de buien die ons hadden kunnen aandoen. Dat is niet gebeurd. Ik verwacht verder dus vandaag ook geen nieuwe buien meer. Die buien zitten dus al in Duitsland, hè. En dat gaat verder gewoon een rustige avond opleveren. Zon, wolken. Nou, om 9 uur nog een graadje of 20. Daarna wat eronder. Lekker. Voor een wandeling. Voor even in de tuin zitten nog. Of een lekkere barbecue aan steken. Later op de avond wel fris, hè. Toch even vestje aan. Vannacht uiteindelijk zelfs 11 graden. Absoluut een frisse nacht wat dat betreft. Maar hartstikke lekker. Want we staan voor een prachtig weekend, Rick.
0: Ja, want ik zit te kijken. En het wordt vannacht koud. Maar gewoon morgen nog gewoon 24, 25 graden zoiets.
1: Ja, de bovenlucht is koud en daardoor kan zo'n nacht goed afkoelen. Maar morgen is het inderdaad prachtig weer, een graad of 24. Het blijft eigenlijk de hele dag droog. Ik moet wel zeggen, kom je ten noorden van het Vechtdal ook maar een klein beetje. Heb je kans op een bui, ga je meer naar het zuiden van het Vechtdal. Dan komt er wat meer zonneschijn bij. Maar goed, in het Vechtdal gewoon prima weer, droog. Beetje zon, beetje wolken. Graadje of 24 inderdaad. Ik denk wat dat betreft echt top zomerweer. Dat is misschien wel het allerlekkerst, toch? Gewoon van het Hollandse zomerweer.
0: Zeker. Nou ja, goed, als het maar droog is, dan op de kou kan je kleden en op de warmte ook. Dus,
1: dat is ook weer zo, dat is ook weer zo.
0: En zondag, hoe gaat die eruit zien?
1: Nou, opnieuw een koele nacht, dus neem een vestje mee als je naar de camping gaat of buiten slaapt. Dan wordt het zondag uiteindelijk prachtig weer, hoor. En veel zon, uiteindelijk ook een paar stapelwolken, maar er komt geen bui bij. Het wordt 27 graden, dus echt op en top zomer.
0: Kijk, lekker. En als we dan een beetje kijken naar begin volgende week, hoe gaan maandag, dinsdag, woensdag eruit zien?
1: Nou, we starten warm, Rick. Echte warme lucht komt uit Frankrijk omhoog zetten. Ik denk maandag en dinsdag beide dagen 30 graden. Maandag verloopt geheel droog en zondag, dinsdag eigenlijk ook geheel droog. En zondag al kan het met name dinsdag 's avonds wel een stevige regen of onweersbui vallen. Dat is dan het begin van een tikje afkoeling, al gaat dat niet hard. Ik denk woensdag opnieuw veel zonneschijn. Uiteindelijk zo'n 28 of 29 graden. Later dus ook weer met een onweersbui. En dan gaat het richting het weekend iets omlaag. Donderdag een graadje of 26. Vrijdag een graadje of 3,24. Ja, en dan met af en toe wederom een onweersbui.
0: Oh jeetje, toch nog wel.
1: Ja, maar het stelt niet heel veel voor. Ja, goed, als je die op je dak krijgt, dan kan het even plensen. Maar het is echt maar een onweersbui. Ergens in de provincie. Het stelt niet veel voor. Het lost de watertekorten niet op. De Rijn staat historisch laag. Gisteren historisch laag peil gemeten. Die gaat voorlopig niet hard omhoog, denk ik.
0: Nee, precies. En daar zullen we uiteindelijk allemaal last van hebben.
1: Ja, en buien die hier vallen tellen overigens sowieso niet mee. Hè. We moeten het echt hebben van regen in Duitsland of Zwitserland. Ja, dat zit er zeker ook niet in daar.
0: Nee, precies. En hebben we nog een weerspreuk om mee af te sluiten?
1: Natuurlijk, Rick. Heb je ze gemist?
0: Ik heb ze helemaal gemist. Ik ben helemaal afkikverschijnsel ervan. Dus,
1: Nou, dan gaan we gauw beginnen. Ik heb natuurlijk een toepasselijke.
0: Nou, komt ie.
1: Hey, augustus staat natuurlijk bekend om het oogsten. Dus de eerste oogstweek van augustus, die is heet. Een lange winter staat gereed. We moeten het natuurlijk toch even over die winter hebben, Rick.
0: Ja, precies. Dus toch nog weer een witte kerst, hè? Zoals ik ieder jaar zeg.
1: Ja, je weet maar nooit. Nee, precies. We gaan er vast alles over horen de komende weken weer.
0: Nou, ik vond het weer een waar genoeg hoe je het mogen spreken, Jelle. En zullen we volgende week gewoon weer doen?
1: Ja, lijkt me leuk.
0: Nou, top. Tot volgende week.
1: Hey, tot volgende week.

De Crash Test Dummies hoorde je bij RTV 4. En daarvoor nog Tom Grennan en Don't Break the Heart. RTV 4 is waar je luistert. Kan ik zo meteen iets voor je draaien? Stuur het door, dat kan via rtv4.nl/app. Of ga even naar Twitch trouwens, dat hebben we vandaag ook weer live. Hallo, weer de hangt de camera daar zo. Hallo, hallo. Dan kan je ook daar eventjes in de chat reageren. We heten op de Twitch, twitch.tv/rtv4radio. Goeie verzoekje die kant op. Hoor je naar Lilywood en de Prick?

Crush. En You're the Break Your Heart. Het is NTV 4 waar je naar luistert. En ik was heel benieuwd of ik iets voor je kon draaien. Je kon het laten weten via een berichtje naar de studio. Dat kon via rtv4.nl/m of via twitch.tv/rtv4radio. Dan kon je het laten weten wat je wilde horen. En Calvin kwam met een hele leuke plaat. Deze van Huey Lewis

0: Radiopaard.
1: RTP 4.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: EG ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
5: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
6: Ha, buurvrouw! Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
1: RTV 4 Nieuws.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars de schuldigen zijn achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. Tienduizenden migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt, vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste door verdrinking. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden in Ceuta. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook Amsterdam is tevreden. Handhavers deelden in het Vondelpark tot nu toe een kleine 100 boetes uit aan fatbikers. Een Britse begrafenisondernemer moet 20 jaar de cel in omdat hij families heeft misleid. De man uit de stad Hull verwisselde de as van overledenen en begroef lichamen soms niet. Ook hield hij geld achter dat nabestaanden namens een overledene wilden doneren, bijvoorbeeld aan goede doelen. De man is veroordeeld voor 67 misdrijven. De Britse justitie zegt dat het vertrouwen van de families op kwetsbare momenten is geschonden. De uitvaartondernemer zou diep in de schulden hebben gezeten. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. Gebruikers van Suno kunnen een liedje maken door aan te geven hoe het moet klinken en waar het over moet gaan. Dat lijkt volgens de artiesten en volgens de rechter veel op muziek maken die al bestaat. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het weer, flink wat zon, wat wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Het is 21 tot 28 graden. Ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Yes, Dorien, dankjewel. Situatie op de weg. A20 Amersfoort Zwolle tussen Harderwijk en Ebus. Staat 10 kilometer met 50 minuten. Daar is afgevallen lading. De rechte rijstrook is dicht. Je wordt in ieder geval geadviseerd als je vanaf Amersfoort komt om via Apeldoorn richting Zwolle te rijden over de A1 en de A50. Dan nog de N50 tussen Emmeloord en Zwolle. Tussen Kampen en Noord en Knoopend Hattemerbroek staat 5 kilometer met 5 minuten.
0: Dit is RTV 4.
1: Studio Paard.
8: De vrijdagmiddag van RTV 4 is bij de luisteren met zometeen Coldplay, Viva La Vida. Maar eerst Goldbands. Dit is Noodgeval.

Vrijdag weer op NTW 4 hebben afgestemd. Leuk dat je erbij bent. Misschien zit je lekker bij de caravan. Ben je onderweg naar huis of ben je al druk aan het werk? Het kan allemaal. Zometeen heb ik muziek voor je van Maan en de Jeugd vertegenwoordigd met Naar de Maan. Eerst heb ik hier voor je Coldplay. Dit is Viva La Vida hierbij.

Maan en de jeugd van tegenwoordig. Je hoorde Naar de Maan hier bij RTV4. Als je al 13 jaar niks meer uitbrengt, dan zou je toch verleren, zou je het zeggen. Maar niet is minder waar. Een maand geleden kwamen ze met een hele vette nieuwe track. Ik heb het over de one and only The Opposites. Je hoort ze nu hier bij RTV4. Dit is Een Visje op Mijn Graf.

Lewis Tomlinson, Back to You. Samen met Babe Rexha. Hoorde je bij RTV 4. Ik heb daar toch een schurfthekel aan. Van die clean versions. Jij hoorde er net ook al. Al die fuckjes en kutjes worden er allemaal uitgeknipt. Ja, prima dat ze het doen hoor. Maar ik heb iedere keer gewoon spontaan zin om die woorden eroverheen te zingen. Nou ja, je hoorde net al in het nummer. Werden ze eruit geknipt. Oh, you stress me out. You kill me. You drag me down. Me up. Well, hier zou dus fuck be off volgens zitten. Nou, ik heb dus gewoon heel erg zin om dit spontaan te doen zo. You drag me down. Fuck me. Oh, maar kijk. Oh, zo. Precies. Ah. Het is echt volkomen kut om dat te hebben in die nummers. Oh, hier, leuk. Dit vind ik wel leuk. Veldhuis en Camper op RTV 4.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Alle drie de verdachten die deze week werden gearresteerd bij een grote politieactie tegen terrorisme waren eerder bij terrorismezaken betrokken. De 19-jarige werd al eens veroordeeld voor het plannen van een aanslag. De jongens van 16 en 17 werden al eens aangehouden voor opruiing. Bij een ongeluk met vier voertuigen op de A12 vlakbij Duitsland zijn 6 mensen gewond geraakt. Het is al de 3e kettingbotsing dit jaar op dat stuk van de snelweg. Het lijkt te maken te hebben met de Duitse grenscontroles. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook bewoners en andere weggebruikers zijn positief.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtdal. Door de warmte en droogte groeit de kans voor blauwalg vooral in stilstaand water. Vermijd contact met het water dat groen is of troebel lijkt. De blauwalg kan gezondheidsklachten veroorzaken bij mensen en honden. Zwem daarom nooit alleen in officiële zwemlocaties en controleer vooraf of de actuele waterkwaliteit voldoende is. En de vechtzom van Gramsbergen heeft de 30.000ste vaargast verwelkomd. 10 jaar na de waterlading kregen Astrid Jongendijk bloemen en een aandenken. De stichting is trots op de mijlpaal en bedankt alle vrijwilligers die de historische zomp al jaren draaiende houden. En bij een ernstig ongeluk op de N48 bij Bobrug gisteren is 1 persoon overleden. Een vrachtwagen en een personenbusje botsen daar op elkaar. 6 inzittenden van het busje raakten gewond. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De weg was langere tijd afgesloten voor het verkeer. Kijken we naar het weer. Het is morgen fris met 10 tot 12 graden in de ochtend. Maar het warmt uiteindelijk snel op naar 24 tot 25 graden. De zon is regelmatig te zien. Er is weinig wind. Zondag ook regelmatig zonnig. En dan iets warmer dan is het 26 tot 29 graden. Situatie dan op de weg. Dit zijn de belangrijkste volgens de regio A28, Amersfoort-Zwolle. Tussen Zwolle en Afrit Epe. Daar staat 11 kilometer met een uur vertraging naar het afgevallen lading. Daar is de rechte rijstrook dicht. Dat duurt nog zeker een hele tijd voordat het allemaal is opgeruimd. Daarom is in ieder geval het advies om, als je vanaf Amersfoort komt, richting Zwolle, de A1 en A50 via Apeldoorn te rijden. Tot zover de files. Dus ik zeg... Trap hem lekker aan. Zometeen hier muziek van Charlie Puth.

0: Vote and Reply to This hoorde je bij RTV 4. Haha. Hey, heb jij alweer zo'n drukke dag achter de rug? Heb je die kinderen een beetje rustig moeten houden die de hele week al vakantie hebben natuurlijk? En de komende weken dat ook dan niet, daar ook nog niet vanaf zijn? Of ben je dan druk aan het werk en ben je allemaal andere drukke dingen aan het doen? Dan is het soms fijn om ook eventjes de rust even terug te pakken. Dat doen we altijd rond 16:50. Even een momentje van rust om die laatste moment van de werkdag nog even door te komen. Vandaag in handen van Remmen. Dit is Hunger.
1: Even een momentje van rust.

0: Chris Yebrams en Hit The Wall hoorde je bij RTV4. En woensdag staan we met RTV4 bij de Ommerbissing. Om live verslag te doen van alle festiviteiten wat er dan te doen is op de Kidsdag en de Music Star die daar is. We staan van 11 tot 5 uur bij Café de Herberg in Ommer. Dus kom vooral gezellig langs en geniet dan lekker van de Bissing. Dus mis helemaal niks ervan, zou ik zeggen.
1: Feesten en drinken en rook en te laat.
0: En afgelopen woensdag stonden zij ook op de Bissing. Ik heb het over de one and only Buckers. Je hoort ze nu hier bij RTV4 met feesten, drinken, roken en tot laat. Nou, dat zal waarschijnlijk ongetwijfeld ook mooier worden komende woensdag in Ommer.

Ja, donderdag 20 augustus staan we samen met Wies in Nijverdal. En je hoorde dus de Zwolse band Higo bij R3-4 met Vallen in Geluk. Dus ik zag dat er nog kaarten voor waren. Dus mocht je er nog één willen, koop snel die kaarten. Doe het. Zeker de moeite waard om live te zien. Spreek uit ervaring. Het zit er alweer op, jongens.

0: Dat staat vast, zeker waar.
1: En maakten heel veel mensen blij.
0: Ik wens je een heel goed weekend. En vanavond ben ik er trouwens ook nodig. Ik neem nog Jeffrey Hoekman over met Hoekman FM. Dus dat vanavond. Dus vanaf 9 uur hier bij RTV 4. Ik heb er nog eentje voor je. Voordat zometeen RTV 4 onderweg is. Nog één weekje. Volgende week, thank God, is Friday er gewoon weer. Met onder andere Glenn Frey en ook nog Jimmy Cliff en Anto, Milo. Allemaal zometeen onderweg na 5 hier bij RTV 4.

0: Dagoeg. Kusjes naar Rick.
1: Luister RTV 4 via je smart speaker. FM, DAB+ en online.
2: RTV 4. Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De EU heeft contact gezocht met Marokko over de situatie in Ceuta. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft gezegd dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko en de Middellandse Zee. De afgelopen dagen zouden zo'n 60.000 mensen de stad zijn binnengetrokken, vooral jongeren die via Ceuta de EU in zouden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken spreekt over zorgelijke ontwikkelingen. Hij rekent erop dat Spanje doet wat nodig is om de buitengrenzen van de EU te beschermen. De drie verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. Opnieuw is er een ongeluk gebeurd op de A12 vlakbij Duitsland. Mogelijk heeft dat te maken met de files door grenscontroles. Vier voertuigen botsten op elkaar, waaronder twee vrachtwagens. Er raakten meerdere mensen gewond. Drie van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eerder dit jaar waren er ook al twee kettingbotsingen. Bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen. De bus die op weg was van de stad Sétif naar Algiers raakte onderweg in een slip en stortte in een diep ravijn. Ook raakten tientallen mensen gewond. Zij konden worden gered door hulpverleners. Vanwege het ongeluk heeft de president van Algerije 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. In Cyprus is een Brit opgepakt die zou spioneren voor Iran. Hij zou hebben rondgekeken bij een Britse militaire basis op het eiland. De informatie zou hij hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. En het weer, flink wat zon. En ook morgen zonnig en droog, alleen wat stapelwolken. Het wordt morgen 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte een 10 minuten vertraging. En de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland is nog steeds dicht bij knooppunt Ouddijk door het grote ongeluk van eerder vanochtend. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond 7:00 weer vrij is. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is RTV 4.
1: RTV 4, onderweg.

Dit zal 5 augustus vast beter klinken, hoop ik. Music Star en de Kidsdag van de Omme Bissing volg je woensdag 5 augustus de hele dag live bij RTV4. Bij ons proef je de sfeer en mis je niks van de Bissing, die al 470 jaar georganiseerd wordt. De Omme Bissing volg je natuurlijk bij RTV4.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Berendsen heeft zijn zorgen uitgesproken over Ceuta. Dat stukje Spanje in Marokko werd afgelopen dagen bestormd door tienduizenden mensen. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie zegt dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. De drie verdachten die deze week bij een grote politieactie zijn opgepakt, blijven langer vastzitten. Ze zijn aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. En in het Vondelpark zijn tot nu toe een kleine 100 boetes uitgedeeld aan fatbikers. En het weer, vanavond en vannacht opklaringen, morgen zonnig en droog en een graad of 25.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In het oosten van het land nog steeds viel op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Voor de grens bij de Lutte doe je er nu 10 minuten langer over. En de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland is al een groot deel van de dag dicht bij het knooppunt Oud-Dijk door een flink ongeluk. Verkeer vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt om via Nijmegen en Boksmeer. Op de A50, de A73 en de A77. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: EG ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenhandonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
3: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: RTV 4 Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de bestorming van de ex-slaven Ceuta is opgelopen tot 57, meldt de Spaanse regering. Van de 50 tot 60.000 Afrikanen die het stukje Spanje aan de kust van Marokko probeerden te bereiken, zijn er inmiddels 37.000 teruggestuurd, zegt de Spaanse regering. De Europese Unie maakt zich grote zorgen over de situatie in Ceuta. Volgens voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie kan de EU niet toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgelaaid door de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Dat betekent dat de beroepsvaart en recreanten geen gebruik kunnen maken van belangrijke verbindingen als de parksluizen in Rotterdam. Vanaf woensdag is in de regio ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater verboden. Het weer nog, vanavond nog een tijd zonnig. Uiteindelijk koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland is nog steeds dicht bij knooppunt Oud-Dijk door het ongeluk van vanochtend. Het verkeer van Arnhem naar Duitsland rijdt om via Nijmegen en Boksmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is RTV 4.
2: RTV 4, onderweg.

0: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De massale bestorming van Ceuta heeft aan zeker 57 mensen het leven gekost, zegt Spanje. Tienduizenden Afrikanen probeerden via Spaans grondgebied in Marokko naar Europa te gaan. Inmiddels zouden 37.000 mensen zijn teruggestuurd. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht voor de beroepsvaart en voor recreanten. En ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater is dan verboden. De paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Boom. Volgens de stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. En het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutten nog steeds 5 minuten vertraging. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland is nog steeds afgesloten bij knooppunt Oud-Dijk door het grote ongeluk. Omrijden doe je via Nijmegen en Boksmeer over de A50, de A73 en de A77. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrijreizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit de Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. Morgen is in Amsterdam de grote botenparade van de Pride, de Canal Parade. In Amsterdam zijn veel extra veiligheidsmaatregelen genomen, nog geen week na de aanslag in Berlijn. De schrik zitten wij veel bezoekers nog goed in.
4: Iedereen is een beetje op hun hoede. Ik denk dat je wil feesten, je wil niet weer schalen en je regenboogvlaggen weghalen. Maar iedereen is toch wel een beetje in de war.
3: Over wat de extra maatregelen zijn, zegt de gemeente Amsterdam vanuit veiligheidsoverwegingen niets. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Het gaat om een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Redacteur Isa Huizing over waar deze jongeren van worden verdacht.
5: OM die verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Dat is echt een forse verdenking en dus is ook besloten dat zij op dit moment niet vrijkomen. Wel is er bekend geworden dat de verdachten geen concreet doelwit of moment voor een aanslag hadden.
3: En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is RTV 4.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, dus een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via je FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet maar zien me leeg zijn.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
2: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op BOVO-opleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Zo eist Nederland dat Spanje de illegale migranten terugstuurt naar Marokko. EU-redacteur Roemer Ockhuizen.
6: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken die noemt de situatie zorgelijk. Die zegt erop te rekenen dat Spanje doet wat nodig is om die buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Dat horen we ook de Duitse bondskanselier Merz zeggen. Dat juist die bescherming van de buitengrens zo belangrijk is.
5: Sommige landen gaan nog verder en willen dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is juridisch niet mogelijk. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken. Naast de scheepvaart en de industrie krijgen ook burgers daar last van, legt het bestuur van het waterschap uit.
7: Van golfbanen, maneges, de gemeentes die hun planten nog water geven langs grachten of groen sportvelden. We hebben echt alles nodig om onze keringen veilig te houden.
5: Het is onduidelijk hoe lang het verbod van kracht blijft. En de paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Boom. Volgens die stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. De stichting wil de paden dicht hebben, maar zover gaat het vonnis niet. En het weer nog vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is RTV 4.
1: Listen up.
9: Ja, dat moment dat je denkt dat je vakantie hebt en dat het ook echt zo is. Maar dat het gewoon totaal nog niet zo voelt. Ja, dat zometeen meer.

somber, and my body isn't ready. Het is 6 minuten over de klok van 8. Het is 31 juli 2026, de laatste vrijdag van deze maand. En tevens ook het begin van mijn vakantie. Zoals je net hoorde, my body isn't ready. Nou ja, ik hoop dat mijn lichaam wel klaar is voor mijn vakantie. Want ik was er wel echt aan toe hoor. Goed, dit uur heb ik normaal gesproken een listen-up voor je klaarstaan. Maar deze week hebben we iets heel anders. Want ja, dit gebeurt namelijk niet zo heel vaak. En daarom moeten we het er toch maar even van nemen. De vorige keer gebeurde het met Michael Jackson en nu gebeurt het met een andere artiest. Ja, geen listen-up, maar een re-entry. Ook hebben we een nieuw release. En dat is deze week een beeldschone artieste. Zij komt met een compleet nieuw album en het album heet Petal. En natuurlijk de coverplaat. Rond de klok van 8:15. Maar eerst gaan we tempo een beetje opvoeren. En dat doen we samen met Prospa en Clooney. Dit is Free Your Mind. My life.

Ja, alles gaat tegenwoordig automatisch. Ja, Fleming! Zoals ik net al zei, de re-entry van deze week, in plaats van de listen-up, is deze week Ella Langley. Ze is 27 jaar en is een Amerikaanse countryzangeres. Ze is geboren in Hopewell, Alabama. En ze studeerde bosbouwkunde aan de Auburn University. Nou, hoe je dan in één keer bij muziek terechtkomt, dat gebeurde in 2019. Want toen volgde ze eindelijk haar passie en gaat ze naar Nashville om liedjes te schrijven. En ze bouwt al snel een fanatieke fanbase op. En in 2023 verschijnt dan haar eerste EP, Excuse the Mess. De re-entry van deze week. Hij heeft er al een keer in gestaan. Vandaar de re-entry. Dat is, hoe kan het ook anders? Choose in Texas. De re-entry op plek nummer 23.

Ella Langley en Jews in Texas, de re-entry van deze week. Goed, zometeen heerlijke muziek van Bruno Mars. Daar heeft hij een hele poos mee in de top 40 gestaan. Ja, en ook nog eens op nummer 1. Maar eerst hele andere muziek. Ondertussen denk ik dat je het eten al wel op hebt. Maar Niall Horan, die doet er nog even een schepje bovenop. Dit is Dinner Party.

Zo, ja, I Just Might, Bruno Mars. En de nieuwe release, zoals ik al zei, is een hele mooie dame. Dan heb ik het natuurlijk over Ariana Grande. Zij komt met een nieuw album, of zij is gekomen met een nieuw album en het heet Petal. En dat is maar liefst haar 8e studioalbum alweer. Ja, ze timmert wat aan de weg. Ze heeft een paar singles eerder al gereleased. Dat is natuurlijk haar meest recente Hate That I Made You Love Me. En natuurlijk Petal. En welke gaan wij draaien? We gaan natuurlijk eerst een oudje draaien, want ja, we moeten natuurlijk wel even het geheugen op gaan frissen. En daarna wil ik dus inderdaad ook het gelijknamige nummer draaien van het album. Petal. Maar eerst neem ik je even mee met die ene track van haar, die al een tikje ouder is. Dit is No Tears Left to Cry.

Pedal, Ariana Grande. Ja, dit is toch wel even heel wat anders als No Tears Left to Cry. Goed, dan nu verder met de track die echt al een hele poos op de eerste plek in de tipparade staat. Maar gewoon niet verder door weet te schuiven naar die top 40. Sinds 15 mei staat hij er al in. Maar wel op plekje 1, nu. Maar we willen hem toch zo graag hebben naar de top 40. Dit is The Second Voice. Dit is Let Me Be.

Zo, Teddy Swims, break up in reverse. Nou, dat is gelukt. Zo, Ja, bijna is het zover. De coverplaat van deze week. En welke gaat dat worden? Ja, dat hoor je zo meteen. Eerst iets heel anders. Want wat dacht je van deze? Dit is Jonas Blue samen met Malieve. Dit is Edge of Desire.

Ja, Edge of Desire. Zo, iets heel anders. De coverplaat van deze week. De track heet Losing My Religion. Kennen wij deze nog? Dit is origineel R.E.M. En dit past dan een beetje in de sfeer, zeg maar. Jeffrey is helemaal weg van Tears Run Rings, Mark Almond. Nou, daar past dit wel een beetje bij.

Devon and Tom Bailey in Losing My Religion. Hey, maar wat dacht je van deze? Uitgebracht in 2009, maar liefst 17 jaar oud. Ja, zo kan het ook. De Baseballs. Kennen we die nog? Dit is I Don't Feel Like Dancing.

Ja, ring my bell. Goed. Als ik op de klok kijk, dan zie ik dat ik moet gaan afsluiten. Zometeen hoor je Hoekman FM met Rick Maliepaard. Ja, klinkt heel raar. Jeffrey is er even 3 weken tussenuit. Maar ik weet zeker dat Rick Maliepaard er net zo'n geweldig feestje van maakt als dat Jeffrey dat altijd doet. Dus blijf lekker luisteren tot de klok van 11 uur. En ik zeg tot volgende week. Want ja, ik ben er natuurlijk wel gewoon. Zelfde tijd en natuurlijk diezelfde heerlijke vrijdag, ondanks mijn vakantie. Ja, zo is dat. Blijft toch altijd wel lekker, hè? Als je dan die vrijdag nog even lekker kan afsluiten in de vakantie. De week afsluiten, dan weet je weer dat er weer een weekje voorbij is van je vakantie. Laten we het zo zeggen. Ja, goed. Zometeen dus, na de klok van 9 uur, Hoekman FM met Rick Maliepaard. De aankomende 3 weken. Tot volgende week.

0: RTV4 Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Na de bestorming van de ex-slaven Ceuta mogen de migranten niet het vasteland bereiken, zegt buitenlandminister Berendsen.
2: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit, dat illegale migranten ook teruggestuurd worden. Dat zij voorkomen dat die migranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om die grens te passeren. Omdat als je dat doet, je gewoon terugstuurt.
1: Sommige Europese landen willen dat Spanje uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is niet nodig, volgens de minister. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd, omdat het vuur in de regio is opgelaaid vanwege de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Ook het bestuur van de FIFA is tegen het plan van voorzitter Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen. Het bestuur spreekt van een eenmansactie van Infantino. De aandelen zouden verkocht worden via president Trump. Die zegt nu tegen journalisten dat hij ook van niks wist.
3: Did FIFA or Mr. Infantino speak to you about their proposal to sell a stake in the
4: World Cup? No, I never spoke to him.
5: Mr. President.
1: Eerder vandaag stapte een adviseur van Infantino op, die net als de voetbalbonden fel tegen het plan is. Ajax heeft een nieuwe middenvelder gecontracteerd. De Duitse international Julian Brandt tekent voor de komende jaren bij Ajax. De 30-jarige middenvelder komt over van Borussia Dortmund. De Amsterdamse club noemt hem een internationale topspeler met veel ervaring. En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is RTV4.
0: Hoekman FM.
7: Jeffrey is een weekje vrij, of een paar weken zelfs, die lekkere vakantie aan het vieren. Dus je hoort mij en Rick vanavond Malipaard FM en Nick Heyman nu.

Nick Kamen hoorde je bij RTV 4 en Each Time You Break My Heart. Yes, yes, een hele goede avond. Je luistert naar Hoekman FM zonder Jeffrey vanavond. Moet met mij doen, Rick Maliepaard hier. Hij is lekker genieten van zijn vakantie. Dus de komende 3 weken hoor je mij hier. Rick Maliepaard is zijn naam. Leuk, aangenaam kennis te maken. Het is wel leuk, Hoekman FM. Lekkere muziek heb ik voor je deze avond. Wat dacht je zo meteen van Russo samen met Emma Heesers met Liefdesverdriet? Maar eerst deze van Kygo en Selena Gomez. Dit is It Ain't Me.

En weer 4 met Russo en Emma Heesters. En joh, de liefdesverdriet. Hele goede avond. Hoekman FM is bijna luistert. En ik ben heel erg benieuwd wat je op dit moment, dus op deze late vrijdagavond, 9:15, aan het doen bent. Laat het vooral even weten. Dat kan via een berichtje naar de studio. rtv4.nl/app. Dan komt het hier binnen. En wie weet, als je Bol een leuk plaatje bij stuurt, draai ik hem zometeen hier ook nog voor jou op de radio. Hoe leuk is dat? Hey, zometeen heb ik hier een script voor je. Break Even. En ook Padam Padam. Padam Padam van Kylie Minogue. Hoor je zometeen naar deze van Naughty Boy, Sam Smith. Dit is La La La.

The Script bij NTV 4. En je hoorde Break Even, daarvoor nog Naughty Boy, Sam Smith en La La La. En zometeen ga ik je weer eventjes voorstellen aan een nieuwe track. Een smaakmaker, zoals Jeffrey het altijd zegt hier op de vrijdagavond. Welke plaat het is, je hoort het zometeen naar Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In. Naar deze van Kylie Minogue, dit is Padam Padam.

0: Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In hoorde je bij RTV 4.
1: Hoekman FM.
2: Het Hoekman FM weer.
0: Ik weet niet of ik vanmiddag ook nog in die plans bij heb gezeten. Maar goed. Morgen wordt het eerst stand wat fris. 10 tot 12 graden in de ochtend. Maar uiteindelijk warmt het op naar 24 tot 25 graden. Veel zon en dan weinig wind. En zondag is het ook zondag. Maar dan wel nog wat warmer dan morgen. Dan is het 26 tot lokaal zelfs 29 graden.
3: Come a bit closer.
2: Hoekman FM. Smaakmaker. Smaakmaker.
0: Ja, het is tijd om je weer even kennis te laten maken met een nieuwe track. Dat doe ik nu, dit uur. Maar over een uurtje doe ik het nog een keer weer. En dan wil ik graag jouw mening horen over de plaat van Tovelo samen met Stromae. The one and only Stromae. Ik vind het zelf een hele vette track. Ik heb hem afgelopen week heel vaak op repeat gehad. En daarom ben ik ook benieuwd wat jij ervan vindt. De nieuwe van Tovelo samen met Stromae. Dit is Des Flirts.

Brooklyn in de Summer, de Edu Black hier bij RTV 4. Daarvoor nog de smaakmaker in handen van Tovelo en Stromae en de Def Fleur. Wat vond jij ervan? Over een uurtje ga ik hem nog een keer draaien en dan wil ik graag jouw mening weten. Het is RTV 4, maar nu John Anderson. Dit is Surrender. Fire.

muziek van Gil. Je hoorde Junebug hier bij RTV 4 bij Hoekman FM. Het is tijd om eventjes die rustig te pakken na zo'n drukke werkweek. Het is 21:45 bijna. Zometeen nog Bruno Mars en Locked Out of Heaven. Nou, eerst even van Paolo Nutini. De rustig zoeken met Iron Sky. We are

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat. We hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie. Of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel. RTV 4 Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Migranten probeerden de stad zwemmend te bereiken. Spaanse agenten houden nog steeds mensen tegen die de stad in proberen te komen, ziet correspondent Miral de Bruyne.
3: De hoop is waarschijnlijk dat ze terug gaan zwemmen of dat ze het opgeven en vanaf de andere kant teruglopen. Want het hek, dat is opengezet naar één kant toe, dus richting Marokko. En ja, er zijn al heel wat mensen terug.
2: 48.000 van de 50.000 migranten zijn volgens Spanje alweer vrijwillig teruggekeerd naar Marokko. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Het doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. In verschillende delen van het land worden meer maatregelen genomen vanwege de droogte. In Deventer gaat de haven dicht. En tussen Den Haag en Rotterdam mag vanaf woensdag geen oppervlaktewater meer worden gebruikt. Ook gaan daar alle sluizen dicht, zegt het waterschap.
4: Ons regio bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. De Rijnafvoer is heel erg laag, historisch laag. En daarom nemen we als Delfland maatregelen die nog nooit eerder zijn genomen.
2: De maatregelen zijn per regio verschillend. Landelijke maatregelen zijn nog niet nodig. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
1: Hoekman FM.
6: Zometeen draaien we de 5 beste nummers van dit moment in Hoekman FM Top 5. Dat zometeen aan de DMA's en Your Low.

0: is. Hè. Je hoorde Jurlo hier bij RTV 4.
1: Hoekman FM. Dit is de Hoekman FM Top 5. Top 5.
0: We gaan de 5 beste nummers van dit moment draaien. Hoekman FM. In Hoekman FM. Als je afvraagt waar is nou onze Jeffrey gebleven? Nou, die geniet lekker van zijn vakantie. Dus de komende 3 weken hoor je mij, Rick Maliepaard, hier op de vrijdagavond. De 5 beste tracks van dit moment. De Hoekman Top 5. Hoekman FM Top 5, moet ik het goed zeggen. Ik heb een nummer 1 die afgelopen week ook op nummer 1 stond. Als je toen hebt geluisterd, weet je wat je zometeen kan verwachten. En voor de rest niet zoveel verschuivingen. Het valt me nog mee. Eerst nieuw in de Top 5. Een zomers plaatje. Het is een beetje een late zomerhit al, zeg ik het zelf. Maar hij doet het best wel goed. Ik denk dat bij iedereen hij best wel op de irritatiestand staat. Maar dat heb je vaak met zo'n mee als je ze vaak hoort. Ik ben benieuwd wat jij er ook van vindt. De nummer 5 van dit moment is van Jugal. Samen met... daar staat er niet bij. Maar die wordt al samengemaakt met de track. Kom erop terug. En die heet Jamaican. Bam Bam.

0: Another 54 Ultra, je hoorde Talk to You bij RTV 4, Hoek van FM. De top 5 is waar we middenin zitten. En de track die we momenteel nu hoort, ja, die blijft mij helemaal niet vervelen. En dat verklaart ook waarom die alleen maar doorstijgt hier in de Hoek van FM top 5. Je hoort Teddy Swims met Mr. Know It All hier op nummer
1: 3.

0: Mike Nadek hoorde je op nummer 2 in de Hoekman FM Top 5 hier bij RTV 4. En daarbij komt er langzaam een einde aan, want we gaan richting
1: Dit
0: nummer 1.
1: Dit is de Hoekman FM Top 5. Top 5. 1.
0: En op die nummer 1, daar staat de one and only Shakira samen met Burna Boy van het WK. Is dit daar?

De nummer 1 uit de hoek, Man FM Top 5. Jorde Daidai, Shakira en Burna Boy op RTV 4. Zometeen ga ik de smaak maken nog een keer voor je draaien. Na 6 special is Swedish House Mafia en Don't You Worry Child.

0: Cheer special. En je hoorde Amigo.
1: Hoekman FM.
2: Het Hoekman FM weer.
0: Ja, morgen begint de dag lekker fris. 10 tot 12 graden. Dus als je nog vroeg koud erop uit wil, zou ik dan zeker even een rondje rennen. En dan overdag overdag warmt het verder op. 24 tot 25 graden. Veel zon en weinig wind. En dan ook zondag is er opnieuw een zonnige dag. Dan wel wat warmer dan de zaterdag. En dan 26 tot met 29 graden.
1: Hey, you. Come a bit closer.
0: Het is je tijd om voor de tweede keer kennis te laten maken met de nieuwe track van Tovelo samen met Stromae en Defleur. Ik vind het zelf een hele vette track. Ik heb hem afgelopen week alleen maar op repeat gehad, dus daarom wil ik hem graag ook aan jou laten leren kennen. De nieuwe van Tovelo en Stromae hoor je nu hier bij RTV 4.

One Direction en je hoorde Steal My Girl. En daarbij komt er langzaam een einde aan Hoekman FM voor deze week. Maar goed, wees niet getreurd. Zometeen gaat RTV 4 gewoon weer verder. Met die X-Vibe. Je hoort zometeen Jesse hier na 11. Dus hou je radio gewoon lekker hier aan. En volgende week meld ik me gewoon weer om 9 uur met de nieuwe Hoekman FM. Want hij geniet nog even lekker van zijn vakantie, onze Jeffrey. Met nog 1, 2, 3 tracks voor je. Phil Collins en zometeen Clean Bandit onderweg naar deze van Martin Garrix en Ed Sheeran. En Repeat It.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag er ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer is de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. Een vrouw van 20 uit Rotterdam is gisteravond ontvoerd en daarna is haar appartement overvallen. En haar huisgenoten werden daarbij vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw werd in een auto in Oud-Alblas achtergelaten en kon zichzelf bevrijden. De politie gaat uit van 3 verdachten en heeft nog niemand aangehouden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat natuurbranden zijn opgeleid door de harde mistralwind. Woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Blushelikopters en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. Naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: The X-Vibe.
2: RTV 4.
3: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.

weekend en dan gewoon even een uurtje Dance Classics op de radio. Mocht je suggesties hebben voor de lijst, je kan een mailtje sturen via dxfly.nl. Lost Frequencies nu. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some

zin om te doen alsof het een jaren 90 feestje is, toen happy hardcore nog een ding was. En toen we in kleren liepen die, nou ja, laat ik het zo zeggen, nu niet meer hip zijn. Nakatomi had een mega hit in 96.

komt een leuk berichtje binnen van Jorn via dxy.nl. Daar kun je met ons mailen. Dankjewel, Jorn. Hij is onderweg naar zijn werk. Hij moet het hele weekend werken, maar heeft wel zin in wat voor hem jeugdsentiment is. De Bingo Plays in the Far East Movement. Get up.

One Day vandaag van Bakermat zitten natuurlijk vocalen verwerkt. Maar Bakermat is wel een van de koningen van de instrumentale muziek. En een andere koning van de instrumentale muziek is natuurlijk Robert Miles. Ik had gewoon zin, toen ik in de auto zat in de studio, om deze weer eens te draaien. Het legendarische Children.

0: Niet alleen goed ijs en lekkere pasta komt uit Italië, maar ook fijne muziek van Gigi D'Agostino. L'amour toujours brengt een einde aan deze episode van
1: X5.
2: From every corner of the globe, we have witnessed greatness.

0: schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende delen van het land worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer gaat de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd werden met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. En naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara, lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft zijn excuses aangeboden. En het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
4: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen ontruimd vanwege een verdachte auto. In het voertuig liggen mogelijk gevaarlijke stoffen. Twee mannen zijn aangehouden. Er is veel politie ter plaatse en de omgeving is afgezet. Ook de brandweer is aanwezig. Wat er precies aan de hand is en hoe de auto in beeld is gekomen bij de politie is nog niet bekend. Buurtbewoners worden opgevangen in een wijkcentrum. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en werden bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat de migranten het Europese vasteland bereiken. Maar het opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje, zoals bepaalde landen willen, ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat over het sluiten van de grenzen, maar daar lijkt geen meerderheid voor. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara en lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft excuses aangeboden. En het weer nog, vannacht droge opklaringen en plaatselijk mist. Koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.